op reis, Kaap, Londen en Parijs. Jy het ochend vroeg by hulle gegoel, een pre-darwinistische symbool. Wonder, wonder, werk is

wetenschappelijke circus pedaleo weggeskop. Verstoot dakloos en bitter baie angst, jong.

schreef je, dit jij verstaan, je rechte Afrikanaam. Net heef je, dit jij verstaan, je rechte Afrikanaam. Net heef je, dit jij verstaan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

sal jou naam nog steeds geverf bly, en jou lippe uitgekerf bly, en in al die eensaam ure om my draai.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

kijk, ik zweer je is braver als meeste mensen die je zoveel wensen voor mij waar laat worden.

20 minute voor 7 en tyd om te gaan kyk na die celebrities wat vandag verjaar. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Vandag se verjaarsdag begin ons om hier in SA en is Angus Buchan se verjaarsdag vandag. Gebore op die 25ste. Nee. Ek het nou hierdie datum kan nie reg gesien. Dit is baie vreemd, hierdie sê 25 juni, maar nee, hy is eintlik gebore vandag, 5de Augustus 1947 in Bulawayo, is die christelike skrywer en evangelist wat gebaseer is hier in Suid-Afrika. Die man wat ons geleer het, dat ons net Faith Like Potatoes met hê, nee. Die fliek was fantasties, die boek is selfs nog beter, definitief iets om na te gaan kyk, as jy nog nooit het gelees het nie, is een baie goeie boek, die fliek natuurlijk ook, maar baie mooie story wat hy uitgebring het al. Natuurlijk ook die stichter van die Mighty Men-conferentie, wat elke jaar gehou word. Meer as 200.000 mans, wat in 2009 die grootste een bygewoon het, en het nou gegroei na 400.000 in bijeenkomst. Absoluut fantasties. Angus Buchan verjaar vandag. Kyk ons na die manne oor die water. Mark Stirk verjaar vandag, 63 jaar oud. Hierdie bekende akteur is bekend vir rolle soos Tinker Tailor Soldier Spy, John Carter, Body of Lies, Sherlock Holmes, The Intimidation Game, Cruella, absoluut fantastisch in dit gewees, Zero Dark Thirty, hy was ook in Kingsman gewees, waar hy fantastische rol speel, absoluut malrom. Hy is een fenomenale akteur, ek dink baie underrated ook, vooral met die films wat hy al in gespeel het, daar is soveel talent achterom, definitief een van my ginsling akteurs. Dan is het ook Jesse Williams se verjaarsdag vandag, 45 jaar oud, ons het lief vir hom geraak as Dr. Jackson Avery op Grey's Anatomy. Hy was ook in Law and Order gewees en Beyond the Break. Hy het sy rolle begin met The Cabin in the Woods in Brooklyn's Finest. Natuurlijk ook later vroeger gespeel in Sisterhood of the Traveling Pants en Cabin in the Woods en so meer. So Jesse Williams verjaar ook vandag. Ek denk ons is al op soos die 500ste episode van Grey's Anatomy. Daar sal so baie uit, soveel reekse van het. Dan is het ook Neil Armstrong se verjaarsdag of sou gewees het. Hy is oorlede op die 25ste Augustus 2012 op die ouderdom van 82. Amerikaanse ruimtevaarder, lugvaartingenieur, toetsvlieënier en professor, wat op die 20ste Julie 1969 die eerste persoon geword het om sy voet op die maan te sit. Hy het 8 dae, 14 uur, 12 minute en 30 sekondes in totaal deur in die ruimte uitgebring. Hoe fantastisch is dit, nee? Sy heel eerste vlug was op die ouderdom van 5 gewees, toe hy en sy pa op een rit gegaan het op een 4 trimotor vliegtuig in Ohio. Baie, baie interessant. Wow, dit is baie, baie interessant, nee? So, Neil Armstrong sy vandag verjaar het. Dan een van my absolute ginsling mense op die oomblik, Young Blood, definitief nog steeds jong van bloed, ook 29 jaar oud vandag, gebore in Doncaster, Engeland. Die sanger en gitaarspeler wat lof verwerf het met sy sociaal bewuste handelsmerk van protestmuziek, insluitend liedjies soos King Charles. Sy debuutalbum uit die 21st Century Liability en in 2018 op Geffen Records vrygestel. Absoluut fantastisch gedoen. Hy het ook een reeks gehad, 13 Reasons Why, wat hy uitgebreid het. En hy het groot geword met liefde vir muziek. Op 16-jarige ouderdom het hy opgehou met school en ongelukkig kon hy dit nie meer bekostig nie. Sy ma het achter hom gekyk, toe begin hy weer in muziek ingaan. Natuurlijk onlangs bekend ook dat hy Changes gesing het vir Ozzy Osbourne by Ozzy se Memorial en ook sy Farewell Tour. Absoluut fantasties. So ek dink ons is net reg om bykie Young Blood te speel en ons ook bykie op en wakker te kry. Rustige enekie, met so klein bykie Oomf. I was made for loving you. Happy birthday, Youngblood. Tonight.

0: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
1: Luister FM, Nuus hoofdekke.
2: In die Nuus hoofdekke met Leenag, het op die Nuus om 9. Kent met klaar als de verhoor binnen, verhoor wordt uitgesteld. Die DA verwelkom die Nelson Mandela Bay elektriciteittarief uitspraak. En rugby, bokke verwelkom sleutelspelers terug. En dan natuurlijk speciale opgeleide honden werk in Canada om te keer dat indringer mossels tussen rivieren en meren verspreid. Dit is die Nuus hoofdekke, het op die Nuus om 9.
3: Ik voel er niet.

0: KB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Krav Maga.
2: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
3: Is so 16 minuut oor 11 hier op Woensdag en is soos Wiele Woensdag saam met King Cars.
4: You have family when you buy at King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy at King Cars.
3: That's right, you have family when you buy at King Cars. We've got Justin in the studio and ook for Derek. Justin, good morning.
6: Good morning. Thank you for having me again.
3: Always a privilege having you in the studio and ook for you, Derek.
7: Morning, Jacques. Baie dankie. Ja, nee, baie lekker om hier te wees. Wat 'n voorreg.
3: Dit is altyd 'n voorreg om julle hier te hê. Natuurlik, as ons Justin en het, dan moet ons seker maar Evie.
7: Derek. Morning, Jacques. Baie dankie. Ja, nee, baie lekker om hier te wees. Wat 'n voorreg.
3: Het is altijd een voorrecht om jullie te heen. Natuurlijk, als we Justin en het, dan moet ons zeker maar Evie's gezels. Justin.

boodskap brengt. Zou ik dat zijn? En jij vraagt mij voor ons morgen. Zal ons gister weer gaan terugkrijgen. Zoals misrein in die ogen. Kleef jij aan mij.

staan jij voor mij. En die oestheid van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zij zoet, is ons verzoend.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Hey Sally, je hebt nou voor ons gevangen. Ons is nou op jitterdaad betrapt. Maar kan ons je maar een plan maken dat ons toch jouw lemoenen zien? Iets voor iets. Ons zal je ons peren wijzen en wijs je ons jouw lemoenen.

voor jou gezoek. Toen vond ik jou, waar ons baie nooit zou kruis. Daar die hand, onthou ik nog zoals gisteravond. Nu kan ik zeggen.

Hij drinkt zijn broffie uit de koppie uit. Hij knijpt hier in de oog toe, Marianne in kijk. De olie in die jonge thuis en die bekerkie van. Was het bloed en tanden en drankjes op die wang. Hij maakt zijn koppie vol met brana's en kook. Om verleer niet te vloos, blaas hij dit kan maar koop. Maar die hand die raakt meer moedeloos. Want de flip raakt zo'n pul van die boeren.

0: dingen weer los. En een dubbel is een druppel als ik kan vol, kan je er heel lang zo staan. Zes uur in morgen het een flupse hart loop staan. Bij die begrafenis bekal zij pellen en Antilini het traan. Hulle gezichten flikker skielik op en daar was geen meer geld toen ik knie. Toen Antilini zei:
1: zet kerels, ik

Tom Jones, The Cardigans, Burning Down the House. Big mix samen met jou. Welkom in jou huis. Goed om samen met jou te wees. En die motorwaal ook al, die Big Nick Drive. Dus ek daai, samen tot jou net voor 6, ons kop ding af met Arm Tas. Hy sê, sit kerels. Dankie, Etienne Karnitz, met jou middag samen sein. Weer om die draai, sportnies, toppiek. Dit is een wille woensdag, maar ongelukkig minder wild. Mark Marshall is siek, ai, my chom. Ek hoop hier al gauw beter, hy sê nie, dinge lyk nie goed nie. Lyk my as allemaal vat beerte. Het was ek nou al een paar keer gewees, hierdie week en verlede week. En nou is hy ook onder, nee wat, hy is in die bed. Hy moet nou niet gezond raak. Hy travel, al wat hy travel is badkamer toe en terug, lyk my. As hoop maar, hy raak gauw weer gezond, dat hy weer volgende week terug is, soos ouder gewoonte, op een woensdag. Desmond Wells dans ons op die dansvloer, met dansvloer liefde deur, na jou weer.

0: klink soos 'n goeie antwoord as jou kind moet vra, maar hoekom moet ek nou ietsie bydra finansiëel? Dis elektrisiteit, né?
1: Had ik niet, is Susanne zo. Mm. Ons het wel, als kinders niet in ons ouder huis, ik betaal niet, maar het was van ons vlag om ons eigen persoonlijke goedjes te koop. Mm. Piekje bij te draad, je extra paar mooie schoenen wil hee, en jou vliegzakjes was natuurlijk uit jou eigen zak uit geweest. So. En als jy extra koekjes nou gehad het, het jy dit maar bijgedraag. So het ons geleer dat ons geldjes moest omdraai. Ek en my man het wel later toe ons eie vier seuns groot was, van hulle woonstel achter een jaar gebouwd, waar hulle op moest leer, het was een maas tussen met 9 en matriek, of hulle eie moest wees en leer om een worsie te bak en een eiertje en so aan. Op hulle eie, want hulle het allemaal het by restaurante en koekjes gewerkt, vrouwdels is daar jare, so hulle het allemaal een naweek geldje gemaakt, dat hulle al klaar opgeleer het om te spaar. En ek denk, het was baie goed geweest. Ons het nog alles vir hulle voorsien, maar het wel geleer dat het enige pad van een man gaan moet loop en wel sal moet voorsien. So ek dink die mens moet hulle net alles gee en dan skielik hulle los het hulle als hulle self doen, dat hulle eindelijk niks geleer nie.
0: Ja, ek dink dis die moeilikste, is cold turkey, soos hulle sê in Engels. Dankie Susanne. Ek het op 18 klaar matriek geskryf, werk gekryf vir R80 per maand, R20 vir my pa gegeef vir hier en die rest vir busgeld, kleren en uitgaan. Vandag is het skaars genoeg vir brood. Ek sê jou, ga na fancy winkel toe, daar is een fancy brood ergens wat meer as R80 is. Praat nog verder saam, is nog een paar boodskappe wat jy so leef vandag se topiek. Jou kiekie kyk, kom ook nog jou kant toe en jou haatstaf. As kinders 18 word, hulle is klaar met school en hulle bly nog by die huis en hulle te werk, denk jy hulle moet financieel bydra daar by die huis? Wat sê jy? Praat saam, daar is vandag se topiek 082-333-667. As jy op soek na een winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars se online veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bied saam en staan een kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wacht al vir jou.
2: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht. Ek parkeer

Reste ik jouw lijf. Collecteer ik wapens om geesten uit te drijven. Ja, tussen je lakens

Paratones, push me to the floor. Dit is my tot ziens, sê Lisa Marie. Staan reg met jou nie 6 uur. Sy gaan lekker saam met jou keir. Sy selfs ook een Bluetooth onderhoud met Lisie Basson. So bly geskakel vir daai. En ek speel uit met The Weeknd. Tot morgen toe sê ek vir jou tot ziens. Dan keir ons saam op een donder en een donderdag. Propvol program morgen.

0: is tyd vir klein Saterdag. Goeienaand julle. Jo, dit voel of ek belangloos hier was met die dat ek siek was en die week voor het een funksie gehad het. Is het 2 weke wat ek nie hier was nie, so het voel soos een ewigheid. Maar ek is baie dankbaar om weer terug achter die microfoon in te skryf hier so op een klein Saterdag. Dit is woensdag, dit is middel van die week. Ons het het gemaakt, julle, ons het het gemaakt. Gaan een lekker een wees en ons gaan lekker keier vanavond. Oor so paar minute gesels ek met Lisie Basson oor haar splinter nieuwe treffer ver vry. Oeh, het jou ver gevry. Julle, dit kan nogal sy story raak, nee. So ons gaan letterlik nou gesels met Lisie oor haar splinter nieuwe liekie, waar het vandaan kom en ek weet, julle gaan het sommer baie, baie geniet. Dan natuurlijk boeklab, soos gewoon, tussen 7 en 8 kom Janko in vir die wijn hier. Gaan ons lekker gesels vanavond. Vrijdag is internationale bierdag, so ons praat vanavond so'n bietjie bier, so ek hoop julle gaan saam gesels, so al het jy nou klaar jou glasie vol wijn gemaakt, dit is ok. Jy kan nog steeds saam met ons keier en vertel ons jou so'n bietjie oor bier en al die verskillende soorte en so aan, en wat precies achter het lee. Dan natuurlijk kan jy ook een bierskinks, lekker ijskouwe een op een warm dag, nee. Vandaag was omtrent een warm dag geweest. So ons gaan lekker keier vanavond dan net na 8 monumentaal soos gewoon. So bly net waar jy is, hier op jou lekker luisterstasie. Ek is Lise Marie en hierdie is Klein Saterdag. Skop jou skoene af, sit jou haar in een bolla vanavond, gaan ons lekker keier.
1: Voor ek nog kon verduidelik, was jy terug op die plaas. Jy het gesê, dis als net duidelik,

0: Klaas.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Iris, sê my liefste darling.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Hep, meneer, ons wacht niet langer. Lot nummer 4, kon onder jammer. Geef mij bot, laat hij lopen. Wie mag voor hem de 20 op? Hek, de 20 zoek het erge, 20 zoek het erge. Meneer is erge, 5 naar 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Daar was een zin van Pretoria, wat niet wou luister na zijn ma. Dat hij na school moest huiswerk doen in leer. Van elke dag naar die laatste vak, het is je goed gepakt, in die pad gevat. Gaan stokjes draaien, dan bij die veilen kraal. Hij zou staan en kijk van vroeg tot laat, in saam verzeils, geen onvergaap. Aan die oom die hamer wat zo rammel als hij praat. Hij daar besleept, kom hello hi, maar hier die triek moet ek opdraaien. Zijn kinderdag ook zo gladde dek vol wees. Dus op meneer het erg, maar die vijf naar die veerig, en die veerig maar die vijf, maar die vat hem naar die vijf, vat hem vijf, maar die vijftig, en dan maak hem vijf, vijftig in de bier. Heb meer een feit om met de vijf naar die 60 en die 60 met de vijf, maar die vat hem 75, 75, 75, en die bots op jou meneer. Zo tijd voorbij gegaan, langs die vuile kraal het hij bij staan in oor en oor, probeer om samen te praat. Wat hij kon krijgen, het hij opgeveil, zijn fiets, zijn hond, zijn paas, zijn bijl, en zo'n aap, hoe die oom en die ander praat. Zij bitterpaten, traan gestoord, want ze zien dat mijn spoor wel afslaar wordt. Hij als probeer, maar kon hij maar niet keer. Met hamer in die hand, het is groot geworden, om die volgende groot afslaar te worden. Met de stier in die kraal, niet zo bij de helle door. Dus heb meneer 40, van die 50 naar die 50, en die 50 met de 5, van hij vat hem naar die 60, van de 5, van die 60, van hij maakt 65 in de bier. Dus heb meneer 60 met de 5 naar die 70, en die 70 met de 5, maar hij vat hem 75, 75, 75, en die bots op jou meneer. Tijd vliegt voorbij, hij is nou een man, dat kan veilen hou, zoals geen ander kan. Leg je allemaal roeg om je bot bij jou te vat. Van ooral heen wordt hij ontbied, om je dorst van die sies aan te bied. Het gaat goed met hom, zijn leven is een lied. Leg jij je hand om je kop te krap, voor je bot net daar op je toegeslaat. Poes één betaald, dus je weet van Transvaal. Hij spoeg en praat als je bot een vat, zijn mond is droog, zijn hemd is nat. Hij spoegel je kop als hij zo vinnig praat. Meneer 60 van de 5 naar die 70 en 70 van de 5, maar hij vat hem naar die 80 van de 5 op die 80 en hij maakt hem 85 in de 4. Heb meneer 80 van de 5 naar die 85, 85, 5 naar die vat hem naar die 90 van de 90, 91 en die bots op jou meneer. Yep, meneer, als wacht hier langer, lot nummer 5, onder die hamer, geef mij bot, laat hem lopen. Wie maakt van mij met de 20 op? Ik de 20 zoek het erg, voor de 20 zoek het erg, meneer is 30 van de 5 naar die 40 en die 40 van die 5 naar die 50 en die 50.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

mensje heeft gewacht. Het is duister rondom mij, ik dans in hier die. Ik wens je heeft gewacht. Het is duister rondom mij, ik dans in hier die nacht.

was net te min. Dit alles was reeds klaar, nog voor het kon begin. Jou hart het my verlei, dit sal ewig by my bly. Ek verlang na jou. Wag, ek wens jy het gewag.